Verli en illustre grijsvoer, wer was God dit was? Wat wäre dat iets voor kaart die touwe, schorderme grad mond? Mon grappe muss me streite laud die, hond je susch nint stond die, hond je susch nint stond.

Vai bij zomaar prijs, dat is gewoon nog nice. Dat is een helle Beis. Spieglein an der Decke, wer pinkelt Champagner aufs Eis?